0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer, het is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk.

0: september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch. Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tochthoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: talking. Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hen thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na Kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agenda tips in onze regio?
2: Vind je op bos.nl.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Bax. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tocht Hoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

Luc hier van Wakker Worden met Tim en Luc. Hebben jullie al zin in een nieuwe ochtendshow? En Timmy aan de andere kant. En ja, we hebben er zin in. En ik hoop jullie ook, want wij gaan jullie lekker wakker maken van 7 tot 10 elke

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
4: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
6: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
4: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Bedrijven en jonge talenten kunnen weer worden aangemeld voor de MKB Westland Ondernemersprijs en de Young Talents Award. Aanmelden kan tot eind september. Prijzen worden op donderdag 26 november uitgereikt in de Oude Kerk in Naaldwijk. Nieuw is dat alle genomineerden hun onderneming mogen pitchen aan de leden van MKB Westland. De winnaar van de ondernemersprijs volgt Beeks Oog en Oor op uit Schavenzanden. En vorig jaar won Brasilie Lolo bij Gina uit Poldijk de Young Talent Award. De oorzaak van het faillissement van transportbedrijf Tastrans uit Maasdijk is nog altijd niet duidelijk. Het bedrijf werd op 28 juli failliet verklaard. Curator doet nog onderzoek naar de oorzaak. De omzet van Tastrans liep de afgelopen jaren flink terug en het bedrijf maakte verlies. De Belastingdienst heeft nog bijna 557.000 euro te goed. Een doorstart is niet mogelijk en de 11 medewerkers zijn ontslagen. Sport, tennister Arantxa Rus uit Monster is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 35-jarige Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. Afgelopen nacht verloor ze van Française Jean-Jean. Rus ging in 2 sets onderuit, 7-6 en 6-2.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
5: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
4: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Bedrijven en jonge talenten kunnen weer worden aangemeld voor de MKB Westland Ondernemersprijs en de Young Talents Award. Aanmelden kan tot eind september. Prijzen worden op donderdag 26 november uitgereikt in de Oude Kerk in Naaldwijk. Nieuw is dat alle genomineerden hun onderneming mogen pitchen aan de leden van MKB Westland. De winnaar van de ondernemersprijs volgt Beeks Oog en Oor op uit Schavenzanden. En vorig jaar won Brasilie Lolo bij Gina uit Poldijk de Young Talent Award. De oorzaak van het faillissement van transportbedrijf Tastrans uit Maasdijk is nog altijd niet duidelijk. Het bedrijf werd op 28 juli failliet verklaard. De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak. De omzet van Tastrans liep de afgelopen jaren flink terug en het bedrijf maakte verlies. De Belastingdienst heeft nog bijna €557.000 te goed. Een doorstart is niet mogelijk en de 11 medewerkers zijn ontslagen. Sport, tennister Arantxa Rus uit Monster is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 35-jarige Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. Afgelopen nacht verloor ze van Française Jean-Jean. Rus ging in 2 sets onderuit, 7-6 en 6-2. En dan nog het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Plaatsen kan een buitje vallen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt ongeveer 21 graden. En daarbij staat een matige zuidwestenwind.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

Luc hier van Wakker Worden met Tim en Luc. Hebben jullie al zin in een nieuwe ochtendshow? En Timmy aan de andere kant. En ja, we hebben er zin in. En ik hoop jullie ook, want wij gaan jullie lekker wakker maken van 7 tot 10 elke werkdag. Yes.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Bedrijven en jonge talenten kunnen weer worden aangemeld voor de MKB Westland Ondernemersprijs en de Young Talents Award. Aanmelden kan tot eind september. Prijzen worden op donderdag 26 november uitgereikt in de Oude Kerk in Naaldwijk. Nieuw is dat alle genomineerden hun onderneming mogen pitchen aan de leden van MKB Westland. De winnaar van de ondernemersprijs volgt Beeks Oog en Oor op uit Schavenzanden. En vorig jaar won Brasilie Lolo.

0: ronde van de US Open uitgeschakeld. De 35-jarige Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. Afgelopen nacht verloor ze van Française Jean-Jean. Rus ging in 2 sets onderuit, 7-6 en 6-2. En dan nog het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Plaatsen kan een buitje vallen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt ongeveer 21 graden. En daarbij staat een matige zuidwestenwind.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een pechgeval viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Thuis in de regio. De WOS.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Quinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij een thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Bedrijven en jonge talenten kunnen weer worden aangemeld voor de MKB Westland Ondernemersprijs en de Young Talents Award. Aanmelden kan tot eind september. Prijzen worden op donderdag 26 november uitgereikt in de Oude Kerk in Naaldwijk. Nieuw is dat alle genomineerden hun onderneming mogen pitchen aan de leden van MKB Westland. De winnaar van de ondernemersprijs volgt het Beeks Oog en Oor op uit Schavenzanden. En vorig jaar won Brasilie Lolo bij Gina uit Poldijk de Young Talent Award. De oorzaak van het faillissement van transportbedrijf Tastrans uit Maasdijk is nog altijd niet duidelijk. Het bedrijf werd op 28 juli failliet verklaard. De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak. De omzet van Tastrans liep de afgelopen jaren flink terug en het bedrijf maakte verlies. De Belastingdienst heeft nog bijna €557.000 te goed. Een doorstart is niet mogelijk en de 11 medewerkers zijn ontslagen. Sport, de handbalsters van Westlandia maken zich op voor hun debuut in de Eredivisie. Ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en begint zaterdag thuis tegen VZV. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn speelsters vooral in de eerste wedstrijden moeten wennen aan het hoge tempo en het sterke niveau. Westlandia begint met een grotendeels intact gebleven selectie, aangevuld met enkele nieuwe speelsters uit de regio. De club wil eerst ervaren hoe het zich houdt tussen de beste ploegen van Nederland. Dit seizoen staat ook een Westlandse derby tegen Quintus op het programma. En dan nog het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Plaatsen kan een buitje vallen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt ongeveer 21 graden. En daarbij staat een matige zuidwestenwind.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dankjewel en goedemiddag.
8: Getting ready for the lunch.
7: Het midden van de week is daar woensdagmiddag. Hartelijk welkom.
9: De WOS Lunch.
7: En daar gaat hij aan de lunchtafel.
10: Jeroen van der Kei.
7: Met de muziek van de WOS.

0: De OJ's bij de WOS Love Train was dat hier tussen de middag aan het begin van de WOS lunch aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel die voor je gedekt staat. Vrienden, vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS lunch. De WOS lunch. Uw presentator. Jeroen van der Kaai.
0: En natuurlijk praat ik je gelijk bij, want natuurlijk is de WOS luncher om in ieder geval eventjes mee te delen wat er dan gebeurt bij jou op de hoek van de straat. Ja, het is nog onduidelijk waardoor het Maasdijkse transportbedrijf TasTrans eind juli failliet ging. De curator heeft de oorzaak nog altijd in onderzoek. Dat schrijft ze in het eerste faillissementverslag. Ja, TasTrans werd opgericht in 2017 en hield zich met name bezig met internationaal transport. Eind juli werd het failliet verklaard. De oorzaak is nog in onderzoek. Wel is duidelijk dat de afgelopen jaren de omzet terugliep van 3 miljoen in 2022 naar 1,9 miljoen in 2025. In al die jaren leed het bedrijf ook verlies. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 13:30. Natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Ja, het is de hoogste tijd om die boterham even lekker bij te pakken. Hartelijk

0: tot 2 uur vanmiddag.
1: Met tijd en boterhammen.
0: Schuif lekker aan.
1: Met tijd en boterhammen.
0: En met de muziek van de WOS. Imagine Dragons voor je onderweg. Follow You. En dit is Taylor Swift. Je hoort Open Light.

Follow You van Imagine Dragons hoorde je hier bij de WOS tussen de middag, met natuurlijk niet alleen het laatste nieuws uit de regio. Dit programma is natuurlijk ook altijd tijd voor muzikaal beleg voor op je boterham. Straks iets na 12:30. Zo'n lekker lunchpakket hier op deze zender. Verderop in dit programma nog de lekkere track uit de catacombe. Kortom, de WOS Lunch praat je bij, maar zorgt ook voor fijne muziek hier tussen de middag. Met zometeen Common Linnets. Ilse en Wayland Saampies nog, hè, uit de tijd dat het allemaal nog goed ging. Calm After the Storm. Het is al een hele tijd geleden. En inmiddels is het ook denk ik wel een beetje kalm. En dit is Estoto op de radio. Dit is...

Common Linnets, Calm After the Storm, hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. Je kent hem, dat ding van een meter of 26 die voor je gedekt staat. En kijk even naar het weer van vandaag. Want vanmiddag schijnt ook af en toe de zon. Het kwik dat komt uit zo rond de 20 à 22 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten vanavond en vannacht. Dan neemt vanuit onze regio de bewolking toe en valt er ook wat regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen veel bewolking, soms wat regen. En dan 20 tot 23 graden. Dit is Shannon Spyro.

0: Nickelback en Photograph hoorde je hier bij de WOS. In het komend half uur hoor je nog veel meer natuurlijk voorbij komen. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Het lunchpakket is aanstaande, dus pak die bammetjes er maar bij. Het beleg is onderweg. Net als muziek van de Proclaimers, ook die hoor je zo meteen na het WOS nieuws.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
1: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. Bedrijven en jonge talenten kunnen weer worden aangemeld voor de MKB Westland Ondernemersprijs en de Young Talents Award. Aanmelden kan tot eind september. Prijzen worden op donderdag 26 november uitgereikt in de Oude Kerk in Naaldwijk. Nieuw is dat alle genomineerden hun onderneming mogen pitchen aan de leden van MKB Westland. De winnaar van de ondernemersprijs volgt het Beeks Oog en Oor op uit Schavenzanden. En vorig jaar won Brasilie Lolo bij Gina uit Poldijk de Young Talent Award. De oorzaak van het faillissement van transportbedrijf TasTrans uit Maasdijk is nog altijd niet duidelijk. Het bedrijf werd op 28 juli failliet verklaard. De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak. De omzet van TasTrans liep de afgelopen jaren flink terug en het bedrijf maakte verlies. De Belastingdienst heeft nog bijna 557.000 euro te goed. Een doorstart is niet mogelijk en de 11 medewerkers zijn ontslagen. Sport, de handbalsters van Westlandia maken zich op voor hun debuut in de Eredivisie. Ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en begint zaterdag thuis tegen VZV. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn speelsters vooral in de eerste wedstrijden moeten wennen aan het hoge tempo en het sterke niveau. Westlandia begint met een grotendeels intact gebleven selectie, aangevuld met enkele nieuwe speelsters uit de regio. De club wil eerst ervaren hoe het zich houdt tussen de beste ploegen van Nederland. Dit seizoen staat ook een Westlandse derby tegen Quintus op het programma. En dan nog het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Plaatselijk kan een buitje vallen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt ongeveer 21 graden. En daarbij staat een matige zuidwestenwind. Meer

0: I'm gonna be 500 miles van de Proclaimers hoorde je bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag worden die boterhammen natuurlijk weer uitstekend gesmeerd en geserveerd. En vandaag op je boterham Shakira met Burna Boy, Die Die. Ook Dermot Kennedy komt eraan met Power Over Me. En eerst zijn dit de muzikale klanken van Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

muzikale beleg voor op je woensdagmiddagboterham. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die zojuist tot besluit. Ook gedraaid Dermot Kennedy en ook Max en Andy Grammer zaten vandaag op je boterham. Morgen iets na 12:30. Natuurlijk weer zo'n vers lupaatje hier op deze zender, want dat is lekker, hè? De WOS Lunch zorgt voor de belegvormen voor op je boterham en zorgt natuurlijk voor het laatste nieuws. Dat check je via WOS.nl en de WOS-app. Dit is Robert Palmer op de radio. Dit is Addicted to Love.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel, goedemiddag.
3: De WOS.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kaai.
6: Met Teddy Swims voor je onderweg naar Ed Sheeran.

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All hoorde je hier bij de WOS. Het is 1 uur geweest. Vrienden en vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En natuurlijk praat ik je ook vandaag weer bij in het tweede bedrijf van dit tussendemiddagmoment rondom het nieuws uit de regio. Want wat gebeurt er allemaal bij jou op de hoek van de straat? Nou, er gebeurt een hoop en zo kun je ook als bedrijf of jong talent weer aangemeld worden voor de MKB Ondernemersprijs en de Young Talent Award. Aanmelden kan tot eind deze maand. De prijzen worden in Westland uitgereikt dit jaar in de Oude Kerk in Naaldwijk. Iedereen kan een onderneming of jong talent inschrijven voor de prijs. Je leest daar meer over op WOS.nl en in de WOS-app. En zometeen om 14:30 natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder dit uur natuurlijk de catacombe in voor de lekkere track. Hoor je Bruno Mars, Sophie B. Hawkins en eerst is dit de Robert Cray Band.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

I Just Might van Bruno Mars hoorde je hier op de WOS tussen de middag aan de lunchtafel. Lekker man. De lunchtafel van de regio die voor je gedekt staat. Nog tot 2 uur vanmiddag. Ja, ik ga er een beetje vanuit dat je de lunch naar binnen hebt zitten vouwen. Dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En ben jij zo'n late luncher? Ja, dan is het wel de hoogste tijd hoor. Ja, dan is het even tijd om dat boterhammetje naar binnen te gaan werken. Of dat bakkie kwark wat je vanochtend al mee hebt genomen. Lekker man. Nou, in ieder geval, schuif lekker aan de lunchtafel van de DOS. En je kan binnenkort ook weer aanschuiven aan de ontbijttafel van de DOS. Want vanaf aanstaande maandag beginnen de twee mannen in de vroege ochtend hier op dit radiostation. Tim en Luc, die worden wakker. En dat gaan ze doen vanaf aanstaande maandag tussen 7 en 10 uur. Wakker met Tim en Luc, de nieuwe hele verse ochtendshow van de DOS. Die je niet alleen hier hoort op de radio, ook ziet bij de DOS op tv. Ja, en je moet de socials van de DOS maar eens checken. De socials, Facebook en Instagram. Ja, daar doen de mannen allerlei challenges om, nou ja, sowieso te kijken wie het slimst is, volgens mij. Nee, ook om de regio natuurlijk nou ja, een beetje kennis te laten maken en vooral uit te vinden, ja, wie en wat en hoe en waarom. Nou, dat moet je allemaal maar eens even checken. Dat vind je allemaal dus op de socials van de WOS. Maar vanaf aanstaande maandag bij de WOS op de radio en bij de WOS op tv, de gloednieuwe ochtendshow. Wakker met Tim en Luc. Natuurlijk alleen hier bij de WOS op de radio. Dit is een Ike en Tina Turner, ook op de radio. Dit is Proud Mary.

0: Never Be The Same Again. Melanie C hoorde je bij de DOS. In de komende half uur ook nog de catacombe in voor de lekkere track. De muzikale parel die we samen af gaan stoffen. De naald gaat diep in de groef. En die gaat ons terugbrengen naar echt lang vervlogen tijden. 1963 om precies te zijn. Verder hoor je ook muziek van Sommieux en Vanessa Paradis komt er ook aan. Naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport.

0: Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Lui en Morning hoor je op de WOS en Juele Taxi van Vanessa Paradis. Die hoor je nog daarvoor.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Die gecomponeerd is door onder andere Brian Holland en Eddie Holland. En ook geproduceerd is door datzelfde duo. En brengt ons terug naar lang vervlogen tijd. Het is opgenomen in Motown's Hitsville USA Studios op 17 juli 1963. En de tekstschrijver van het nummer die besprak het allemaal een keer in doornemen met Marvin Gaye. Die bij de producent had geklaagd over het zingen van hun liedjes boven zijn vocale bereik. Nou, oordeel zelf of dit iets geweest is boven zijn bereik. Of dat het precies in zijn bereik is. Can I Get a Witness uit 63. Dit is de lekkere track van vandaag van Marvin Gaye.

thuis in jouw regio met de DOS en de Lunch op de Radio. Sam Fender en Olivia Dean waren dat met Rain Me In en Can I Get a Witness van Marvin Gaye, de lekkere track van vandaag. Die hoorde je nog daarvoor. Morgen iets na 13:30 natuurlijk weer samen die catacombe in. Heb je een suggestie voor zo'n lekkere track? Laat het weten. Radio@wos.nl. De DOS-app kun je gebruiken of stuur een berichtje via de tip-ons-knop via wos.nl. Het zijn allerlei wegen die naar Rome leiden of in dit geval naar de studio van de DOS. Dus kom maar door met jouw muzikale suggestie. Sam Veld, Lucas en Steve met de Wolf. Summer on You. Die hoor je zometeen nog een beetje in het slotstuk van de zomer. Het is tenslotte toch al 2 september. Na deze van de Cranberries. Dit is Zombie. Natuurlijk hier op deze woensdagmiddag aan de lunchtafel van de DOS. Die nog eventjes lekker tot een uur of 2 voor je gedekt.

0: When I spent the summer on you.
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend. Tim en Luc starten je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: het weer.
1: Zo weekend met Erik Eeltink.
0: De vrijdagmiddagshow.
1: Zo weekend.
0: Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horti Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Om bij te pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horticultural Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De

0: Brugge. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft het DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horti Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: These beautiful things that I've got.
1: Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horti Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nootdorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer

0: Zo Weekend met Erik Eelting. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horti Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nootdorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij een thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op bos.nl.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
6: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
5: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, dat doe ik dan even, hè. Push the button.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Baks.
0: Waar de Sugarbabes het push the button. En dat hebben we zeker gedaan. Waar ging dat nummer nou over? Een seksuele frustratie van een vrouw die niet opgemerkt wordt door een man. Keisha Buchanan, een van de leden dus van de Sugarbabes, werd verliefd op een van de medewerkers van producer Dallas Austin. Ze probeerde een beetje hints te geven, maar was echt niet duidelijk genoeg. Dus zei producer Austin tegen haar: je moet eens even op de knop drukken. Anders gaat het niets worden. Zit wat in. De Jukebox op de FM, WOS 876, de kabel of de livestream. Hey, livestream, hoe kom ik daar? Nou, uiteraard, als je het nu hoort, dan ben je er al. Maar oké, de WOS-app, heb je die al? Gewoon even downloaden. Druk dan op live, dus het tweede van rechts van onder. Dan zie je live radio. Druk hem in en voilà. En wat hoor je dan?
2: Wow, wow. Welkom, het is wel... Kom, hoor.
3: Je me nou? Wat is het weer gezellig?
2: Nou, topgeuzeleuk. Willem Baks.
4: Oh, te gek, hé.
2: Nou, geweldig, zeg.
1: Woensdagavond van 7 tot 9.
5: 7 tot 9.
1: Dit is de Jukebox. Willem Baks.

0: Loopt die band?
1: Wij zijn Hart van Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
0: Hey joh, het is woensdagavond.
2: Hey. Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen, namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
3: Willem Baks. Willem Baks. Van 7 tot 9.

En de laatste wat open, inderdaad. En daar hadden we dan Long Tongue Ernie en de Shakers uit 1976 met Operator, Operator, Give Me a Line. Ja, Operator, dat bestaat allemaal niet meer in telefoonland. Je doorverbinden dus als tussenstation is ook niet meer van deze tijd. En soms zou het best wel eens handig zijn, zeker als een vaste lijn naar de liefde kon doorverbinden. Long Tongue Ernie en de Shakers werden pas eigenlijk bekend toen ze compilaties gingen maken in de vorm van twee platen, Do You Remember en Golden Years of Rock'n'Roll. Toen waren ze helemaal op de kaart. Hoot en Freddy, dat zijn Michelle Bass en Lance Shipp. En die waren in het begin tekstschrijvers voor best wel bekende artiesten zoals Britney Spears, Bebe Rexha, Katy Perry, Calvin Harris en Kylie Minogue, maar dan los van elkaar. Toen ze elkaar een beetje tegenkwamen, toen begonnen ze samen muziek te maken in de stijl van de jaren 80. En in dit nummer wilden ze dus even ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Die mogelijkheid heb je hier ook. En jaren 80, klinkt dat dan zo als deze plaat?

1999 en dan hadden we de Basement Jacks en de Rendezvous. Kende je die nog? Lang geleden, hè? Basement Jacks, dat is Phyllis Buxton en Simon Radcliffe. En die begonnen dus begin jaren 90 met elkaar samen te werken in de club Basement Jacks. Vandaar die naam. Later begonnen ze samen te werken dus ook met zangeres Corina Joseph. En Rendezvous betekent letterlijk ga naar u of begeeft u zich daarheen. Laten we er maar van maken, afspraak. En dat is misschien wel het meest begrijpelijke. Daarvoor hadden we, ja, het is heel erg chic, maar 1984, ja, dat was You Are Beautiful. Ja, ik weet niet of dat gaat helpen. Dat weet ik niet, door te zeggen, ja, je bent zo mooi tegen die persoon. En die persoon, ja, ja, dat, daar wil je wat mee, toch? Of niet? Maar ja, je komt niet verder dan te zeggen, oh, ik vind je zo knap, ik vind je zo mooi, ik vind je zo lief, ik vind je, weet ik veel wat. Nee, dus daar moet je wel wat meer voor doen. Maar oké, dat is de theorie, hè? En nu even praktijk. 1969, hier is B.B. King en The Thrill Is Gone.

Nee, je hoeft niet altijd de bekendste hits te draaien of muziek. Om muziek, lekkere muziek te kunnen horen. Die was er ook zo eentje in 1969. B.B. King en The Thrill Is Gone. En The Thrill Is Gone. Ja, B.B. King draaide de versie van Roy Hawkins, want daar is het origineel van. Die draaide die regelmatig in zijn toenmalige radioprogramma. En in 1969 nam hij dus het nummer zelf op. En het wordt trouwens een van zijn meest succesvolle nummers. In 1951 bracht Roy Hawkins het uit. Het werd geen hit, maar zo klonk hij.

0: zeker. Oh, ik zou bijna weer draaien. Het lijkt een hele andere versie, maar prima om te doen. Wat ook elke week prima te doen is.
1: En
0: meestal maak ik altijd veel te gemakkelijk. Ik denk dat is beroerd Engels, maar dat is voor jullie zo makkelijk. Dus ik denk, ik doe hem nou even heel snel.
2: Sometimes I try to count the wisest reasons that I love you, but I can never seem to count that far I love you in a million wisest for a million reasons.
0: Ja, daar kun je het wel even mee doen. En mag je even over nadenken. Ik herhaal het wel hoor. Als we straks eens zeg maar terug zijn van nieuws, weer en verkeer bij dit programma.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horticultural Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Heb je er wel eens van gehoord? Omgekeerde psychologie. Oftewel reverse psychology. En dat is van Temper City. Dat is een Israëlisch-Amerikaanse alternatieve rockband uit Los Angeles. En die vragen het tegenovergestelde van wat je werkelijk wilt, terwijl je het ware doel een beetje verbergt. Dat waren Royce Murphy en Overpowered. En dat is uit 2007. Maar je kent er wel. Ja, je kent er wel van het nummer. Inderdaad, dat is van Molokko en dat betekent dus in het Russisch een Oekraïens melk. Maar de eerste maakte dit solonummer nadat ze dus de samenwerking en de relatie met de andere Molokko-lid, Mark Bryden, ten einde was. Al is de band eigenlijk officieel nooit opgeheven. Wat ook niet opgeheven is, zeg maar wat we elke week voorbij laten komen. Is de elke week voorbij. Leuk hoor. Even in een supersnel tempo heb je nog één plaat de tijd om na te denken van welke plaat is dit?
1: Sometimes I try to count the ways and reasons that I love you, but I can never seem to count that far I love you in a million ways and for a million reasons.
0: Ik laat even een partij violen voorbij komen die harmonieus klinken.

0: Dat had je niet gedacht, hè? Dat was Dolly Parton in de... Ja, dat is echt een...
1: Knallende knijter! Knallende knijter!
0: You are! Ik moet eerlijk zeggen, toen de nummer in 1977 uitkwam... was het niet zoveel. Pas bij de heruitgave van 1983 werd het een grote hit. 1984 kwam die in Nederland uit. You are Dolly Parton. En The Strings of Harmony, part 1 en 2 uit 1999. En dat zijn de producers Michael Kai Kaufman... Andreas Rupek, Klausterhoeven en andere wevers. En allemaal uit Duitsland. Dat is zo. Ik moet echt opschieten, want de tijd gaat erg snel. En ja, en als ik dan niet snel genoeg ben, dan is het programma ten einde. En dan kan ik je niet bijvoorbeeld een vergelijkend ware onderzoek laten horen. Van bijvoorbeeld Robin Sarstedt.

Je bent iemand die alles kan en mogelijk maakt, maar de meisje van je dromen krijg je echt niet tot zijn grote verdriet. Waar de Temptations, I can get next to you. Daarvoor Robin Sarstedt en My Resistance is Low. Ook Carmichael nam in 1951 het nummer op met de melodie, begeleid door het Gordon Jenkins Choir en Orchestra. Het nummer deed echt helemaal niks, pas toen een van de rijkste mensen ter wereld, Howard Hughes, een film produceerde, The Las Vegas Story, en dat was dan een jaar later, 1952, kreeg Hokie een filmrol, Happy, de pianospeler in de bar. Harold Anderson schreef de tekst en het nummer werd een hit. My Resistance is Low. Hoe klinkt het origineel dan?

0: Ja, daarom was die versie 1976 klonk ook zo oud als dat eigenlijk de erg origineel opnamen was. Hier is alweer het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte staat op ons te wachten tot aan de klok van 9 uur bij de jukebox. De WW is 876. En ja, wat hebben we het volgende uur? Nou, ik zou zeggen gewoon luisteren. Ik heb even geen compilatie gemaakt. Toch een beetje de verrassing erin houden. Of is dat niet verrassend dat ik de verrassing erin wil houden? Hè?
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend aan. Start je dag met lekkere muziek.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
6: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
5: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, op humoristische en sarcastische wijze het alledaagse winterleven in Montreal, en dat is in Canada, de Saint-Catharine-straat, de bittere kou, 30 graden onder nul, de politiek en de eenvoud van het dagelijks leven. Aldus Kate en Anne McGargle en Complainte pour Saint-Catharine, 1976. Dan voor je Chris Tessie en Marge Faye. En Chris Tessie is eigenlijk een Nederlander, Niels Steenbergen, en hij heette eerst Stassi. Maar Marge Faye is dan Martha Byrant. En die komt uit Engeland en ze hebben samen een hit met You Know Me. En You Know Me, wil ik zeg dat we begonnen met Status Quo and the Wanderer. En dat was in 1984. Een reizende man vertelt over zijn vele romantische veroveringen. En dat de Status Quo een verovering had in de vorm dus van deze plaat, heeft wel iets te maken met dat het wel lijkt op een
1: vergelijkend warenonderzoek.
2: Vergelijkend warenonderzoek.
0: Een kleintje dan, hè? Een heel kleintje. Het was 1961. En Dion had een plaat, The Majestic. Stop.

En dat werd ook wel een hitje voor de beste man. Maar op de B-kant, en vroeger had je singeltjes, een A-kant en een B-kant en een platenspeler met een naald en een versterker en dan boksen, dan kwam daar muziek uit. Later werd dat de CD en nu allerlei vormen van muziek. Maar op de B-kant stond dus The Wanderer.

Nou, zeg het al, de nummer heet Cassius 99 van de groep Cassius. Franse band met Philippe Carbonesi en Hubert Blanc Francard. En Cassius is eigenlijk een Latijnse jongensnaam met als traditionele betekenis ijdel, leeg of beroofd. Maar Cassius was ook een Romeinse senator die de hoofdrol speelde in de moord op Julius Caesar. Geschiedenis, ja. De script ervoor, If You Could See Me Now, serieus onderwerp, plaat 2013. Het gaat over de dood van de vader van frontman Danny O'Donoghue en de beide ouders van liedgitarist Mark Sheehan. Toen Mark Sheehan dus in 2013 overleed, droeg de band het nummer op tijdens een optreden in Bolton in Engeland. Dat was ook wel onverwacht. Zei ik iets over Cassius? Denk, nou, leuke sample, goed bedacht, maar eigenlijk is het ergens geleend. En dat wist ik helemaal niet. En bij niet de allerminste Donna Summer. En ze had ooit eens een nummer met If It Hurt A Little. Ja, heb ik even in tweeën gehad hoe het nummer klinkt en welke samples een beetje gebruikt hebben.

0: Bijzonder, bijzonder aardige platen. Platen 2023. En die heb ik in een lijst. Ik heb een lijst gemaakt, dat heet bij mij de Nice Ones. Daar heb ik ooit eens platen opgenomen die op dat moment nieuw waren, maar nooit meer ergens gehoord. En ik heb het bewaard. En dit is dan Techies en Boy. Ja, Chairman of the Board, die was hier ook. Give Me Just a Little More Time. En dat was uit 1969. Een geliefde smeekt, en dat is echt vrij interessant, om een beetje de intimiteit niet te overhaasten. Rustig aan, kopje koffie, even elkaar goed leren kennen. En als je zoetheid in je leven wil, ja, komt dat niet van de een op andere dag. Gedeeld is een schone zaak. Want ook een schone zaak is dus op zondag. En dan zit mijn grote vriend hier met zijn programma.
1: Het Muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: Even naar het nieuws.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS houdt zaterdag 12 september een open dag in de nieuwe studio's in het World Horticultural Center in Naaldwijk. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags zelf ervaren hoe radio en televisie worden gemaakt. Zo kunnen bezoekers radionieuws lezen, sportcommentaar inspreken en een televisieprogramma presenteren. Ook zijn de radio- en televisiestudio, de redactie en de regieruimte te bekijken. Midden-Delfland wil de komende jaren meer woningen bouwen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In een nieuwe dorpenvisie staat hoe dat kan zonder het dorpse karakter te verliezen. Nieuwe gebouwen mogen op sommige plekken 4 tot 6 verdiepingen hoog worden. In Schipluiden kijken de gemeenten vooral naar woningbouw aan de zuidkant van het dorp. In Maasland wordt onderzocht of er woningen kunnen komen bij het sportcomplex en bedrijventerrein het Ambacht. De plannen zijn nog niet definitief en moeten per locatie verder worden onderzocht. Dan sportnieuws. De handbalsters van Westlandia beginnen zaterdag aan hun eerste seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Naaldwijk promoveerde afgelopen seizoen en speelt daardoor voor het eerst op het hoogste niveau. Trainer René Swinkels verwacht dat zijn ploeg vooral in de eerste wedstrijden moet wennen aan het hogere tempo. Westlandia begint de competitie thuis tegen VZV uit Noord-Holland. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zo'n 19 tot 22 graden met redelijk wat bewolking en af en toe kans op neerslag. Verder blijft het vannacht zo'n 19 graden en wordt het morgen droog zonder neerslag met zo'n 19 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS-app en op social media. Woensdagavond van 7 tot 9.
3: 7 tot 9. Dat zijn nou zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden kan worden.
4: Luister, ik ga gauw hulp halen. Blijf liggen. Even.
5: De jukebox.

onvergeeflijk. Ja, dat zegt Lennon Stella. Unforgivable things. Op geen manier een relatie beginnen te saboteren in plaats van gewoon te zeggen, joh, hij of zij wil eruit stappen. En dan heb ik het over.

Chad Kroeger en Josie Scott. Een Hero uit 2002. En Chad Kroeger was dus de leadzanger van Nickelback. En de muzikant en leadzanger van de toenmalige band Saliva, Josie Scott, tekende dus voor de soundtrack van toen de tijd uit 2002 de film Spider-Man. De innerlijke strijd om de zware verantwoordelijkheden en de twijfels onder ogen te zien in plaats van blindelings op de redder te wachten. Hero, alsof er een engeltje op je tong piest. Ik moet zeggen, dat is wel een goede reclame als je dat bedenkt, dat dat van een frisdrank was. Maar dat even terzijde. We hadden net Penny McLean en Lady Bump. En in haar soloproject gaat ze helemaal los. Haar haar los en bumpt op de dansvloer met haar heupen. En ze kan dansen als de beste. En je kan echt nog wat van haar leren. Ze heeft het op haar heupen. Penny McLean is eigenlijk Gertrude Wirschinger uit Oostenrijk. En ze zat eerst in de Duitse eurogroep Silver Convention. En die hadden toen twee hitsingles. Weet je dat toch? Nou, Fly, Robin Fly en Get Up and Boogie.

Ja, je zou zeggen, disco is helemaal zo beroerd nog niet. Om met twee plaatjes te gaan, of moet ik er eentje tussendoor doorgaan? Jassen, dat maakt mij niet uit. Straks hebben we, zeg maar, de mannelijke helft van het duo. Die schreef heel het nummer en experimenteerde met een prominent aanwezige drumloop met een groot orkest. En de dame die zingt dus dat ze de wens zou willen hebben om te kunnen vliegen. Enig idee? Nu, een geliefde beseft dat hij dus te overhaast zijn partner heeft verlaten. Eerst bedoeld voor Gladys Knight en de Pips, later voor Diana Ross. Maar het werd de Jackson 5. Met een liedzang van een tiener. Nou ja, I want you back en praat over geliefde. Maar ja, de 11-jarige Michael Jackson, die deed fantastisch.

Daarom hebben we ook een vliegtuig uitgevonden. I wish I could fly. Ik wou dat ik zou kunnen vliegen. Ja. Roxette deed dat in 1999. En die mannelijke helft, die bedoelde ik dus, dat is Per Gessle. Even een drumbeat met een orkest en dan Marie Fredriksson die het mooie nummer zingt. Jackson 5 voor I Want You Back. Ik denk, ik heb nog één plaat te gaan, dus wat ga ik doen? Iets wat toepasselijk is. En wat is dan toepasselijk? Ik ga naar huis. En volgende week mag ik, hoop ik, weer de jukebox te mogen presenteren. En ik zit zo te kijken, maar dit is ergens te zien, want het wordt uitgezonden. En staat hier heel groot, de promo, jukebox, de classics, altijd goed. Wauw, dat is wel gaaf om te zien. Maar waar kan ik dat zien? Dat moeten we nog maar eens uitvinden. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet voor niets dat radio is uitgevonden. Dat men toch mensen af en toe onzichtbaar wil houden. Ik ga eruit met Lady B, zonder te prikken. En Anna de Farron. En het beter kan je die zeggen. I go. Bye bye. I go. Oh ja, moet ik deze drukken. Nieuwigheid, hè.

Dit is de Jukebox met Willem. Vanaf 7 september gaat je ochtend. Tim en Luc starten je dag met lekkere

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijteveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijteveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: van Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.